De wie sé in a vaul den vanne een railband, dat blient o hin. De wie rente agwing, oei, er een klaar, reint de ka a wie taffe de bio, in a hach in Bamako, er een diska, manihe in Mali. An rientale tacht in is, Fanta Burama, agus de wie sé er een knoos a kena sha an Afrikwege blien de kjol. Nedig Shaska could be govilla said there. Near one gubble she in a auroni clutach, och is shine tour eran guitar lectroch aid in Scott. Vian Tauron sha, shoulder erduce era disca fane, sigui, och sha e jelly maddy tunkara, und canoe sucked sha, le, fanta,